Hey, wil je toen bloeden, schuli? Koop toen ze, als is mijn familie. Die mensen maar een